0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingen georganiseerd. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het Hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse Gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingen georganiseerd. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kamp het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hanke en de brug bij Gorinchem 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026 verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van hun 40-jarig jubileum zingen zij van 3:30 tot 4:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holthese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar... na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval op 18 september 2024 raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingsdiensten gehouden. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van de inval in 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De nieuwe single Dinner Party van Niall Horan is de leadsingle van zijn 4e soloalbum dat dezelfde titel heeft en op 5 juni wordt uitgebracht. Het is geïnspireerd door een heel gelukkig en belangrijk moment in zijn leven. Een simpele dinnerparty die alles veranderde. Hey.

0: 4 mei is het weer theater na de Dam in de Schouwburg in Kuik. En Berry Reijnen is een beetje de centrale persoon in de organisatie. Berry, kun je een beetje de luisteraars toelichten wat er gaat gebeuren, hoe laat het is en wat het inhoudt?
1: Ja, dat kan ik. Zoals jaren zijn we intussen het gewone op 4 mei, 's avonds om 9 uur, in de Schouwburg in Kuik te starten met een voorstelling. En die heet Theater na de Dam. En dat is Theater na de Dam is een organisatie die al vanaf 2010 in Nederland bestaat en die elke keer na de grote ceremonie herdenking op de Dam, die op tv verschijnt, om 9 uur in de Schouwburg starten wij met spelen. En om 9 uur, omdat dan mensen na de plechtigheden naar huis kunnen en voor de televisie kunnen gaan zitten. Dat hebben wij opgelost, trouwens in Kuik, doordat mensen al om een voor

0: En wat kunnen de mensen verwachten?
1: Dit jaar kunnen ze een stuk verwachten, een toneelstuk verwachten. En dat gaat over het thema... We moeten onze geschiedenis leren begrijpen. En je ziet op het ogenblik dat iedereen daarmee bezig is met dat thema. En onze geschiedenis komt voort uit de Tweede Wereldoorlog. En de bedoeling is eigenlijk dat we snappen wat er nu aan de hand is... dat dat ook in de jaren 30 al gebeurde. En wat is er van over? De mensen van boven de 80 en koffers. Koffers vol verhalen. Dus wat mensen gaan zien is koffers vol verhalen. Daar gaat de voorstelling over.
0: En is er nog zang...
1: Wat zeg je nou?
0: Is er zang, muziek?
1: Er is muziek, er is geen zang, er is muziek. Dat is een muziek die is onderdeel van elke scène. Die, zeg maar, de muziek speelt eigenlijk de ondertoon van de emotie. Waardoor de beleving in de zaal wat groter zou kunnen zijn.
0: Maar je hebt wel acteurs.
1: Ik heb 10 acteurs, waarvan er 7 in of op de vloer zitten. En 3 zijn ook op de vloer, maar die zitten op een speciaal podium. Want dat zijn de mensen die na de voorstelling kijken... En daar iets over zeggen, iets te vertellen hebben.
0: Hoe kunnen de mensen aan kaartjes komen? Eigenlijk is het gratis, maar... Ja,
1: de voorstelling is gratis, maar je moet, en dat heeft te maken met de brandweer... en met het aantal mensen wat we willen hebben. Je moet reserveren bij de Schouwburg. Dus gewoon schouwburgkuik.nl en dan moet je gewoon reserveren. En er zijn vrije plaatsen, dus je kunt geen plek reserveren. En voor mensen die moeilijk ter been zijn... of vanwege een ringleiding iets nodig hebben... als ze dat erbij zetten, dan kunnen we daar rekening mee houden.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies, omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oost- en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat een file door een kapotte vrachtwagen tussen Geertruidenberg en Werkendam, 9 kilometer. De vertraging is groot en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file bij Nieuwkuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blant van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 2:30 bij het Veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holthese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar... na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval op 18 september 2024 raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beuge en Maashees worden herdenkingsdiensten gehouden. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van de inval in 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel 4 kilometer file tussen Engelen en Nieuwkuik, 7 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Millis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Millis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een

0: oproep. Als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: De nieuwe single Zoo van Shakira keert ze terug als gazelle. Net als in de eerste film Zootopia, waar ze Try Everything zong.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
9: Op de A27 Breda richting Gorkum, 10 minuten vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum, 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Het het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik ben niet meer bang van Hannah May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hannah May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slager.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holtese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nacontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar... na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval op 18 september 2024 raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingsdiensten gehouden. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van de inval in 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 7 kilometer file tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Erbij dan je denkt. Rain Me In is de leadsingle van Sam Felder's aankomende album People Watching. Hij nam een nummer op samen met Olivia Dean en het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Rain Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: De N389 Etten-Leur-Zevenberg is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener.

0: Joepeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holthese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar... na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval op 18 september 2024 raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingsdiensten gehouden. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van de inval in 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland, met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk, duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
6: omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In vier winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sao Tapuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstallQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed met een snelheid van ongeveer 130 km per uur, waar 80 km per uur is toegestaan. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met relevante spullen, is gratis te lenen voor naasten en mantelzorgers. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Voor een ongeluk is tot 1 uur de N389 Etten-Leur-Zevenberg in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tot 1 uur vanmiddag tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 13:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
2: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
2: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed met een snelheid van ongeveer 130 km per uur, waar 80 km per uur is toegestaan. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met relevante spullen, is gratis te lenen voor naasten en mantelzorgers. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: De N389 Etten-Leur Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
6: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
5: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of wij mee wilden werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daar aan mee willen werken om

0: die koffer te maken, dan heel graag.
1: Dichter bij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Bruno Mars komt met On My Soul. Een warme en romantische ballad. Vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 14:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De single Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is door het duo zelf geschreven en gaat over verliefdheid, onzekerheid en de vraag wat er gebeurt als het misloopt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boksmeer op donderdag 14 mei 2026 verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boksmeer. In het kader van hun 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De raadpleging van Invior toont aan dat 65% zich zorgen maakt over zorg en ondersteuning en 55% over gezondheid. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met relevante spullen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur Zevenberg is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Erbij
6: dan je denkt.
5: One Fall is de nieuwe single van Direct. En de song gaat over kracht, verbondenheid en steun in moeilijke tijden. Valt niet zolang je gedragen wordt door familie, vrienden en andere dierbaren. One Fall is een eerste grote release na een periode van radiostilte van zo'n 8 maanden. Na de enorme shows in de Kuip ter ere van hun 25-jarig jubileum.
6: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Land van Kuik, dichter

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 2:30 bij het Veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag, op donderdag 14 mei 2026... organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De raadpleging van Invior toont aan dat 65% zich zorgen maakt over zorg en ondersteuning en 55% over gezondheid. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met relevante spullen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: De N389 Zevenberg en Teleur is dicht in beide richtingen tussen Zevenberg en Prinsenbeek. Het duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: trauma in Eindhoven. Bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen, dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zijn.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren, waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. Dat duurt tot 4 uur vanmiddag. En door een ongeluk is de N278 Maastricht richting Vaals dicht tussen Veilen en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie.
9: Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kiss.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De raadpleging van Invior toont aan dat 65% zich zorgen maakt over zorg en ondersteuning en 55% over gezondheid. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met relevante spullen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N279 Roermond-Den Bosch bij Veghel 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.
2: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing...

0: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen

0: Mars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen. Waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten. Of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep. Als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken. Dan heel graag.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: De nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know It All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen los geld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren.
5: krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaszeggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De meeste inwoners zoeken hulp bij gezondheidsproblemen, vaak bij hun partner of zorgorganisaties. Jaarlijks voert Invior full contact barometers uit om deze thema's te volgen. Biblioplus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. Biblioplus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteesedijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
0: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

Bram van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: bewijs ontbreekt. Laten we het zo zeggen. Nothing has been proved. Dusty Springfield op je radio. Aan het einde van de jaren 80 werd deze mooie plaat uitgebracht. En ik vermoed, maar dat zou ik er even moeten nakijken, dat deze ook geproduceerd werd door de Pet Shop Boys. Want die deden in die tijd best wel veel voor deze Dusty Springfield. Nou, goedemiddag en welkom in een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag dinsdag 5 mei 2026. Dat betekent dat we gisteravond de dodenherdenking hebben gehad. En natuurlijk de ontsteking van het vredesvuur. Daar hebben onze verslaggevers diverse filmpjes en reportages van gemaakt. Die ga je binnenkort, heel binnenkort terugzien op Omroep Land van Kuik TV en ook op onze website. Hè. En in de diverse berichtgevingen, dat sowieso. En vandaag is het dan bevrijdingsdag. We vieren vandaag onze bevrijding. Ja, dat is toch wel fijn dat je kan zeggen dat je vrij bent en dat je vooralsnog vrij bent om te zeggen wat je denkt. Maar ja, hoe lang dat doorgaat, hoe lang die vlieger opgaat, dat weet ik niet. Goed, wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, ja, niet zo heel veel bijzonders moet ik zeggen. Het is relatief rustig op dit moment nog op het nieuwsfront. Dat zal misschien nog wel op gang komen een beetje. Wat we wel hebben voor je, dat is de agenda natuurlijk. Dat gaat gewoon door. Dus dan weet je in ieder geval weer wat er de komende periode te doen is hier in en om het land van Kuik. Zodat je daar nog leuke dingen kan bezoeken. Tentoonstellingen of activiteiten of iets dergelijks. En voor de rest gaan we nog eventjes kijken naar het verkeer in de regio. We hebben dit streeknieuws voor je. De beurs gaan we wel even met je doornemen, straks om 6:10. En voor de rest heel veel goede muziek. Welkom in Afslag LVC op deze bevrijdingsdag. We're free!
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
0: En daar moet je niet bang voor zijn.
1: En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
0: Doei!

0: dat er weer een extended versie in is geslopen. Een 12-inch, zoals dat vroeger heette, mensen. Die stonden op een iets groter plaatje, zeg maar. Anita Ward hoorde je in afslag LVC en Ring My Bell. En daarmee komen we eventjes bij de verkeersinformatie. Nou, het is niet zoveel. Het heeft echt niet veel om het lijf vandaag. Ik heb maar één melding op dit moment en die staat op de A12. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En dat was het alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Wel een mooie plaat hoor, deze Michel van Anouk, hoor je. En ja, Michel was niet de vader van een van haar 6 kinderen. Dat dan weer niet. Nee, goed. Zometeen verder met Afslag LVC. Eerst kijken we even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 14:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Dinner Party, zo heette die. Niall Horan hoorde hier in afslag LVC. En nu gaan we eventjes, voordat we naar het streeknieuws van 4:30 gaan, luisteren naar een Nederlandse productie uit 1988. Is die afkomstig van de formatie Total Touch. En dat was een meidengroepje wat bestond uit Birgit Rondé. Begon je ook al te zingen, inderdaad. Nou, dan hou ik je eventjes tegen nog. En Caroline Dest en Sola van Motman. En Tjeerd en Treintje Oosterhuis, die waren ook betrokken bij het geheel. Hier is Total Touch en I'll Say Goodbye. Nu mag je.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De meeste inwoners zoeken hulp bij gezondheidsproblemen, vaak bij hun partner of zorgorganisaties. Jaarlijks voert Invior full contact barometers uit om deze thema's te volgen. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteesterdijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
3: Als een bosgebied nu ineens wel veilig is om te gaan wandelen en zo, ja, dan wil dat niet zeggen dat je daar nu ineens wel je peuk kan neergooien. Dus wees daar gewoon nog steeds heel voorzichtig mee, hè? Want we hebben wel een beetje regen gehad. Maar daarmee is het natuurlijk nog niet ineens allemaal vochtig genoeg in de natuur. Het is eigenlijk nog steeds hartstikke droog. Goed, dat gezegd hebben de één bericht wat betreft het verkeer. Die hadden we straks ook al. Er is ook niks bijgekomen of afgegaan. Op de A12, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

zijn nog goede gitaren dit, hè? Hoor je dat? Weezer en Buddy Holly, zo heette dat. Dus geen Buddy Holly met Weezer, maar Weezer met Buddy Holly. Leuk plaatje. Je luistert naar Afslag LVC. En ja, het is een beetje rustig op het nieuwsfront op dit moment. Dus dan draai je gewoon een plaatje meer, hè? Dat is ook gezellig natuurlijk. Je kan geluisteren naar Kim Sims. En Kim schrijf je met een Y, maar daar hoor je verder niks van. Too Blind to See It heet die.

waar je tenminste lekker op dansen op dit soort plaatjes natuurlijk, hè? Alexander O'Neill hoorde je zojuist en Criticize hier in Afslag LVC. En daarvoor heb je geluisterd naar Kim Sims en Too Blind to See It. Ja, dat hebben ze hier. Gaaf hebben ze dat wel eens, hè? Ja, kan gebeuren. Zometeen de verkeersinformatie. Ook al heeft het niet zoveel om het lijf, we gaan het toch eventjes met je delen natuurlijk. Maar eerst gaan we even naar Mr. Chris Ria. Een man die ons ook wel ontvallen is, helaas. Maar zijn muziek blijft gelukkig, dus daar kun je keer op keer van blijven genieten. Hier is hij met Josephine.

0: Moet ik eventjes mezelf ook weer hoorbaar maken. Dat is wel fijn. Josephine hoorde je van Chris Ria. We gaan nog eventjes kijken, zoals beloofd, naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Die moet ik dan ook eventjes op het laatste moment inladen natuurlijk. Hè, want we waren nog even wat aan het instellen en afregelen hier. Nou, nog steeds één melding, dus dat is lekker makkelijk. Op de A12, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. Zoals straks ook al.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

veel mee stuk maken. Words was dit van Boyzone. Dat was natuurlijk uit de tijd van de boybands een beetje, hè? Toen hadden we New Kids on the Block, we hadden Boyzone, we hadden de Backstreet Boys, van alles met boys. Dit was trouwens een cover van een nummer wat natuurlijk oorspronkelijk uitgebracht werd door de Bee Gees. En die hebben wel veel meer mooie muziek gemaakt die ook regelmatig voorbij hoort komen hier in de... met name non-stop bij Omroep Land van Kuik. En ja, vallen toch ook wel voor een groot deel onder de categorie gouden ouwen. Daarover gesproken, zullen we even een ouwetje doen? Is misschien wel leuk, hè? Fijne gouden ouwe. Nou,

Hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, dat is een geweldig idee, dat adverteren. Als ik het geld had, dan deed ik het ook. Dus daarvoor kun je contact opnemen, inderdaad. Altijd verstandig natuurlijk. Hè. Dan ben je tenminste goed te horen in de regio, in het land van Kuik. En verder daarbuiten, want ik kwam erachter dat via verschillende kabeloperators, waaronder Odido, we ook gewoon in andere delen van het land te horen zijn. Er wordt zelfs naar Omroep Land van Kuik geluisterd in Zoetermeer. En dat gebeurt gewoon via Odido. Nou, dat is toch leuk om te weten, hè? Goed, we gaan zo eventjes op naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met het tweede deel van afslag LVC. Maar eerst nog eventjes een plaatje wat ook weer aansloot bij de gelijknamige film Twins. Je kunt nog even gaan luisteren naar Philip Bailey en Little Richard. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 5 uur. Blijf hier.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Vux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Oosterhout en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
10: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: for somebody else.
1: Ja, en dit is nieuwe muziek op je radio. Khalid en Save My Love, inderdaad. Dat is hartstikke nieuw, mensen. En dat ga je misschien wel vaker horen hier bij Omroep Land van Kuik. Dat ligt een beetje aan de muziekredactie. Niet per se aan mij. Ik draai hem wel als het met de pas komt. Leuke plaat. Lekker dance-nummer. Ja, moet af en toe ook gebeuren. Met je tempo erin houden, hè. Welkom in het tweede uur van Afslag LBC hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur kun je daar nog naar luisteren. Mijn naam is Jan Deven en ik neem je mee van je werk naar huis toe of van huis naar je werk. Ja, je zal het niet geloven. Het is wel bevrijdingsdag. Het is wel 5 mei, maar er zijn echt mensen die moeten werken vandaag. Ik zag ook postbodes fietsen vanochtend bijvoorbeeld, hè? Dus ja, daar wordt gewoon gewerkt door sommige mensen. En daar hebben wij ontzettend veel respect voor, want de tent moet gewoon doorgaan. Bovendien wil jij ook gewoon je verse boodschappen kunnen gaan halen vandaag nog. En ook dat kan gewoon vandaag bij de supermarkt. Ben ik ook al geweest vandaag trouwens. Kom je ook liever niet meer, want de prijzen gaan ook steeds verder omhoog. Of eigenlijk wordt het geld steeds minder waard. Dat kan je ook zeggen. Nou, wat gaan we doen het komend uur? We hebben nog de beurs over geld gesproken. Dat doen we rond 5:50 natuurlijk. Verder hebben we het streeknieuws, verkeersinformatie. Maar ja, dat stelt niet zoveel voor. Dus daar zijn we snel mee klaar waarschijnlijk. En we kijken nog even in de agenda. En muziek hebben we ook nog voor je. Hier is Wham!
2: Jan Deven. Loodst je door de files.
1: Nou, ook wel iets met vrijheid, geloof ik.
2: En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Kramer heel goed ging doen. Naar aanleiding van een reclame van een hele grote telecomprovider in ons land. Onder andere namelijk. Ja goed, Danny Warhols hoorde je zojuist. En Bohemian Like You. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie. Straks hadden we één melding, er is toch eentje bijgekomen. We kijken er eventjes naar samen. He, op de A12, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velpenbroek en afrit Arnhem-Noord. Die hadden we eigenlijk al, die is iets kleiner geworden nu. Maar er is bijgekomen, lieve mensen, op de A50... 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

blijft toch wel heel mooi, hè? Tears in Heaven van Eric Clapton hier in afslag LVC. Zometeen gaan we kijken naar de agenda van het Land van Kuiken. Maar ik heb nog één plaat voor je die ik je ook nog niet wil onthouden. Ik ga trouwens zelf een nieuwe single met haar uitbrengen. Daar hoor je aankomende zondag meer over in het programma Plein 33 met Herman van Gaal. Dat gaan we zo meteen doen. Volgens mij ligt mijn playlist nou door elkaar. Nou, dat kan ook allemaal gebeuren. Komen we daar zo eventjes op.

0: uit en don't push it, don't force it. Nee, laten we het gewoon lekker rustig aan doen, inderdaad. Zo kan ik je dan nu rustig aan gaan vertellen dat we zometeen dus gaan luisteren naar de plaat die ik net eigenlijk al wilde starten, namelijk van Celesta Da Vinci en Fuel to the Fire. Die maakten ze samen met de Ierse zanger Ben Quinlan. En Herman en ik zelf hebben er ook al een keer wat aandacht aan besteed, her en der. En ik ga binnenkort ook even zelf een plaatje met deze dame uitbrengen. In ieder geval met haar vocalen. Daar hoor je dus aankomende zondag meer over in plein 33.
1: Dit is de agenda.
2: Agenda. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een dauwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met dauw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
3: Hoi, ik ben Celesta Da Vinci en dit is mijn nieuwe single bij Omroep Land van Kuik.

0: zei het net al, hè, wat een leuke platen maakte die dame toch wel. Carol Emerald en Tangled Up hoorde hier in afslag LVC. Zometeen gaan we verder met Ed Sheeran en Sing. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd maken zij zich vooral zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. De meeste inwoners zoeken hulp bij gezondheidsproblemen, vaak bij hun partner of zorgorganisaties. Jaarlijks voert Invior Full Contact Barometers uit om deze thema's te volgen. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen bij de bibliotheek. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. Het bosgebied aan de Holteesterdijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Swing was dit van Ed Sheeran. Ja, uit 2014 was hij al afkomstig. Maar ja, dat ging je toch voor nog wel meevallen in deze context, moet ik zeggen. Je luistert naar Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur nog. En je kunt nu gaan luisteren naar Della Mitri. En stel je voor dat je in een huis woont en je hebt daar een leesmap. En er zit bijvoorbeeld de Playboy in of de Penthouse. En die krijg je steeds als laatste. Ja, dan ben je altijd the last to know. Always the last to know. Zo heet deze plaat. Della Mitri hier in Afslag LVC.

0: In the Night. Volgens mij was dit nog van voor zijn groot hit Blinding Lights. Dit was The Weeknd op je radio. En zometeen kun je nog gaan luisteren naar een lekkere gouden ouwe. Die gaan we zometeen namelijk ook doen. En dat is Love is Like Oxygen. En die is natuurlijk afkomstig van The Sweet. Die hoor je zometeen. Maar eerst neem ik je eventjes mee naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A12 nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50, en dat is ook alweer de laatste eigenlijk, dus het valt allemaal wel mee, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Dit is Afslag LVC.
3: Presentator Jan Deben.

0: even de crypto. Daar gaat het ook weer ietsje beter mee, kan je zeggen. De bitcoin wordt op dit moment verhandeld tegen 69.711 euro. En voor Ethereum betaal je 2037 euro.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: En dit is nieuw.

2002 eigenlijk stiekem al een beetje. Alhoewel de naam Kensington eigenlijk pas vanaf 2005 bekend was. Ze werden opgericht in Utrecht en ze zijn wereldberoemd in Nederland. En ook heel kenmerkend is hun sound natuurlijk. En daarmee hebben ze dan ook internationaal, ja, heel wisselend succes, zeg maar. Dat dan weer wel. Maar goed, dit is wel de nieuwe plaat van Phil Kensington. Die hoorde hier in afslag LVC nog eventjes op de valreep. Want we gaan er een einde aan breien, lieve mensen. Deze aflevering van de show, die zit erop. Zometeen tussen 6 en 7 hebben we een uurtje classics en hits non-stop. Dan kan je eventjes rustig eten en even bijkomen.

Magazine voor de 55-plussers in het land van Kuik. Dat hoor je tussen 7 en 8. Van 8 tot 10 hebben we dan nog Henk Ermers twee uurtjes. Van 8 tot 9 namelijk met de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 zo Hollands glorie. Dus dat belooft nog wat. Blijf lekker luisteren. Je hebt geen andere keus. Morgenmiddag ben ik er weer met de nieuwe afslag LVC om 4 uur. Ik zou zeggen, fijne avond. Eet smakelijk voor zometeen. En rij voorzichtig als je nog naar huis moet. Wij spreken elkaar morgen weer. Ik laat je alleen met Asoto en San Salvador. Tot morgen. Hasta la bye bye.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: JSW.nl. Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustig op de wegen in onze regio. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten vertraging. De andere kant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Een ongeluk met 2 personenauto's en een motorrijder bij Moergestel. De weg staat dicht voor bergingswerkzaamheden. Dus je zal moeten omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rolstoelen Leen van Zomeren heeft het bevrijdingsvuur naar Wilbertoort gebracht. De estafette met 119 groepen uit 107 gemeenten symboliseert de bevrijding van Nederland en vindt plaats in de nacht van 4 op 5 mei. Van Zomeren hoopt mensen te verbinden en zijn eigen grenzen te verleggen. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. 65% maakt zich zorgen over zorg en ondersteuning, terwijl 55% gezondheid en 50% veiligheid benoemt. Hulp bij gezondheidsproblemen wordt vaak gezocht binnen het gezin of bij zorgorganisaties. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen voor naasten en zorgverleners. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MHV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan na rust, zeg maar de tweede helft om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is nog altijd. Dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MHV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Welkom, u de senioren van het Land van Kuik. We zijn weer in ons blok vandaag over wat een senioren in Land van Kuik allemaal geboden kan worden. En deze keer hebben wij een heel speciaal programma. U weet, op 4 en 5 mei staat Nederland nog steeds toch in de herdenking en het gedenken van datgene wat nu 81 jaar geleden gebeurd is. En daarvoor hebben wij vandaag een heel speciale gast uitgenodigd die ons niet speciaal daar wat over weet te vertellen, maar iets wat er aan gehaakt is. De heer Henk Pauwels. Henk, wij hebben in de auto afgesproken dat ik Henk tegen jou mag zeggen. En daar was ik heel blij mee, want ik ken je nog pas van sinds vandaag. Jokken, jokken, jokken. En allereerst van harte welkom. Zou jij wat willen vertellen? Heel kort eerst over de Henk Pauwels.
2: Ja, ik ben dus Henk Pauwels. Ik ben van oorsprong eigenlijk docent geschiedenis. Maar ik heb amper geschiedenislessen gegeven. Want toen ik begon, toen was er heel weinig werk in. Dus ik heb me om laten scholen toen, het eerste jaar al meteen, voor docent economie. Maar geschiedenis heeft me altijd getrokken. En na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op Metermeerschool, mensen op Stevensbeek. Toen dacht ik van ja, nou moet ik toch dat geschiedenis-element toch maar eens op gaan pakken. En ben me gaan verdiepen in verhalen die zich afspeelden in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en die geschiedenis heeft jou ook gebracht tot het schrijven van een boekje. En ik denk dat misschien wel heel veel luisteraars dat boekje kennen. 2 jaar geleden heb jij een boekje uitgegeven voor alle mensen die dolgraag op de fiets of op de elektrische fiets zitten. En dat boekje heet?
2: Nou, dat was een fietsroute, de Vrijheidsfietsroute heet het. Dat is trouwens de tweede druk al. Toen met 80 jaar, 75 jaar vrijheid hebben we ook al een fietsroute gemaakt. En deze die was bij 80 jaar vrijheid. Ja, daar hebben we dus eigenlijk gevierd, die vrijheid, met toch wel om verhalen uit de oorlog actueel te houden. En al fietsend ga je door Sint-Tunis, Overloon, de omgeving. En ja, dan sta je stil bij wat er toen in de oorlog gebeurd is.
1: En dat hebben jullie toen de tijd herkenbaar gemaakt met daar op die plaatsen waar wat gebeurd was, een wit kruis te plaatsen, als ik me goed herinner.
2: Ja, dus overal waar mensen omgekomen zijn in de oorlog, daar hebben we kruisen geplaatst. Ja, van burgers, maar ook van de militairen.
1: En als nu mensen zeggen, ja, ik herinner me nog ergens dat er zo'n boekje was. Potjandori, het is me toen ontgaan. Zou ik nog ergens aan zo'n boekje kunnen komen?
2: Er zijn geen boekjes meer.
1: Potjandori.
2: We hadden nog wat boekjes over, maar ook na de periode dat die fietstochten was en die kruisen zijn geplaatst, zijn er steeds mensen gekomen die gevraagd hebben naar een boekje. En ze zijn nu eigenlijk op.
1: Echt jammer. Op?
2: Ja, moeten heb wachten nog tot over een paar jaar dat er weer een nieuwe fietsroute komt.
1: Als er dus 85 jaar vrede zou mogen zijn.
2: We zijn van plan om het dan weer te doen.
1: Oké. Okay. Ja. Henk, je zei net al, je had dus eigenlijk toen jij klaar was met de studie van de geschiedenis geen kans om als geschiedenisleraar aan de bak te komen. Je bent economie gaan doen. Had je dat dan er ook bij gestudeerd?
2: Nee, ik,
1: was je
2: ik
1: gewoon zo'n kanjer?
2: Moest het vooraan helemaal oppakken. Ik had wel de onderwijsbevoegdheid.
1: Ja.
2: En daar stond minimaal 2 jaar voor. Maar met een beetje geluk is me dat gelukt eigenlijk om dan 2 jaar af te ronden. En ik was al lessend geven in economie. En dus toen kwam die bevoegdheid 2e jaar erbij. En toen ben ik dat gaan doen. En er was gewoon meer werk in op dat moment.
1: Maar jouw liefde lag en ligt nog steeds bij de geschiedenis. Want dat kunnen wij merken. Maar de geschiedenis over heel de wereld of over Europa. Maar speciaal misschien over?
2: Nou, het is vooral de geschiedenis van de streek. Moet ik zeggen, streekgeschiedenis interesseert me vooral. En dan de verhalen rond en in de Tweede Wereldoorlog.
1: En hoe komt dat dan, die interesse voor die Tweede Wereldoorlog? Heb jij zelf niet meegemaakt, want toen was jij nog niet geboren.
2: Nou, het kwam ook een beetje toen ik die vrijheidsroute ging schrijven, die verhalen. Toen ontmoette ik Sia Moses. En zij was de dochter van Max Moses en Gray Aronson uit Amsterdam. Die hebben in Stevensbeek ondergedoken gezeten. Ze zijn later na de oorlog met elkaar getrouwd. En Sia vertelde allerlei verhalen. En toen heb ik daar een verhaal over geschreven. En toen heb ik me daar meer in verdiept in die streekgeschiedenis eigenlijk. En vooral over de Joodse onderduikers. Dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En er kwamen steeds nieuwe verhalen bij.
1: En die nieuwe verhalen, daar gaan wij uit putten. Maar daar komen we in ons volgend blokje over te spreken. Want dankzij dat gesprek eigenlijk wat jij gehad hebt, kunnen wij nu met ons theater naar de Dam verder gaan. Maar daar komen we zo meteen op terug.

westhoek passeert. De regen en noorderwinden keert om met een titajalier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwegen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land. En de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand. Maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top. We mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar in de kop. Maar juist om ons...

is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend soldaten.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Ja, Henk, we gaan weer verder. We vervolgen ons gesprek. Jij hebt al een beetje een doekje open gedaan over het feit hoe jij bij de geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog bent gekomen. En nou komen wij op die manier terecht bij het Theater Naar de Dam. Heel veel luisteraars zullen beslist niet weten wat Theater Naar de Dam is. Zou jij dat aan de luisteraar kunnen vertellen?
2: Ja, het is een initiatief dat ontstaan is in Amsterdam. Hè, om na de dodenherdenking, na het wat meer formele gedeelte, om door middel van allerlei uitvoeringen, opvoeringen, toch stil te staan bij de verhalen van toen, hè, uit de oorlog. En dat initiatief heeft zich over het hele land verspreid eigenlijk.
1: Het is in 2014 begonnen, hè?
2: Ja.
1: En toen wij dus 3 jaar geleden er zelf dus in Sint-Antonis mee begonnen, was dat de 134ste plaats die er aan meedoet. Heb je al gehoord of er sindsdien nog meer plaatsen bijgekomen zijn?
2: Ik weet het niet precies. Ik weet dat een Kuik is ook een Theater Naar de Dam.
1: Maar die was al voor Sint-Antonis.
2: Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk verder in het Land van Kuik heb jij en ik, hebben we er niet zoveel gehoord meer.
2: Nee, in het Land van Kuik verder niet. Dus in Sint-Antonis en in Kuik, ja.
1: Ja. Ja, maar dus sinds 2014 is dat begonnen. En je zegt, op diverse manieren kunnen ze dus uitdrukking geven aan datgene wat doet denken of doet herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Mag dat op alle manieren zijn? Of moet het alleen het spel zijn?
2: Nee, het mag. Sommigen kiezen puur voor muziek. Anderen voor, zoals wij, met een toneeluitvoering gecombineerd met muziek eigenlijk en beeldmateriaal. Dus daar zit wel een stukje eigen invulling bij. Maar het gaat over het thema gedenken, herdenken. Dat is belangrijk.
1: Toen wij, nou ga ik eventjes terug naar 3 jaar geleden. Toen wij in Sint-Antonis begonnen met Theater Naar de Dam, kwam dat eigenlijk dankzij de inspiratie, als je dat dan zo mag zeggen, van de voorstelling uit Kuik. Die hadden ze in Sint-Antonis op het podium gezet. Daarna werd de vraag gesteld, zijn er mensen die dat voor Sint-Antonis op het podium willen gaan zetten in de toekomst? Eerste jaar, was jij er toen al bij?
2: Toen was ik bezoeker, hè?
1: Ja, jij was nog zoekende, wij zochten jou.
2: Ik weet dat ik toen in Landhorst was, toen de dodenherdenking van de oude gemeente Sint-Tunis.
1: Ja.
2: En daarna zijn we heel snel naar Sint-Tunis gegaan. En toen ben ik als bezoeker, heb ik die voorstelling bijgewoond.
1: En toen dacht je, potjandorie, ik had erbij moeten zijn.
2: Nou, ik dacht van, het is een hartstikke mooi initiatief eigenlijk. En ik had wel een beetje in mijn achterhoofd, ik heb verhalen, daar kan ik misschien ook in de toekomst op deze manier iets mee doen. Maar ja, daar bleef het bij totdat jullie bij me kwamen. Jullie hadden een van die verhalen uit het Vrijheidsroute
1: gelezen. Uit jouw boekje genomen, ja.
2: Ja, en toen zeiden jullie, mogen er iets mee doen. En op die manier ben ik er bij betrokken.
1: En dus in het tweede jaar ben jij er gelukkig bijgekomen. En met jouw kennis van de geschiedenis en jouw energie om iets te kunnen ontdekken, zijn we dus tot verhalen gekomen. Want hoe ga jij te werk? Zeg, ik heb een x-meneer of een x-mevrouw die in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld ondergedoken heeft gezeten. Maar daar wil ik meer van weten. Hoe ga jij dan te werk?
2: Nou, het eerste wat ik doe is proberen contact te leggen met de betreffende familie.
1: Ja?
2: Dat valt niet mee, dat is best wel lastig. Maar en het duurt soms ook wel een tijdje. Soms gaat er een half jaar overheen, maar dat lukt eigenlijk. En als je dan eenmaal contact legt, dan zijn ze vaak geïnteresseerd ook. Hè? Daar willen ze meer van weten. Heel veel kinderen die weten niet wat hun ouders precies wat er precies met hun ouders gebeurd is in de oorlog. Zijn dus ook nieuwsgierig daarna eigenlijk. Ook al is het soms
1: tragisch.
2: Tragisch, ja. En ze hebben ook materiaal. En via dat materiaal, eigenlijk foto's of een brief of zo, ga je toch nog meer daarin verdiepen. Probeer ik in onze regio bij de onderduikadressen contact te leggen. Zijn soms ook niet zo goed op de hoogte.
1: Ja.
2: Maar door al die dingen met elkaar te combineren, kom je tot een verhaal eigenlijk.
1: En duik je ook wel eens naar het Nationaal Archief in Den Haag?
2: Ja, dat is sinds
1: hoe werkt dat dan?
2: Ja, sinds een klein jaar is dat open. En dat heeft me ook weer nieuwe verhalen opgeleverd. Je moet van tevoren inschrijven, dan mag je daar naartoe.
1: Ja.
2: Je mag geen foto's maken, geen kopieën maken. Je
1: moet alles met de hand overschrijven, alles, tenminste heb ik begrepen. Ja.
2: Aantekeningen maken en die kun je dan meenemen. En je moet van tevoren reserveren. Dat is een klein stukje gedigitaliseerd. Maar het grootste gedeelte is nog steeds papierarchief. Je krijgt dan een map. Daar zitten allemaal documenten in. En dan levert vaak weer verrassende nieuwe gegevens op.
1: Kun je een kleine voorstelling maken van hoe dat Nationaal Archief daaruit ziet? Want de luisteraar is er waarschijnlijk nooit geweest.
2: Nee, ja, het is vlakbij het station, dus het is niet zo moeilijk om daar naartoe te lopen, een paar minuten. Van tevoren moet je dus reserveren, dan moet je legitimeren, een pasje aangemaakt. En dan krijg je een plek toegewezen in de zaal.
1: Oh ja?
2: Ja. En het wordt ook gecontroleerd.
1: Kijken ze je echt op de vingers?
2: Ja. Er lopen wel 10 mensen rond die kijken of je alles volgens de voorschriften doet.
1: Dat je niet stiekem toch een foto maakt?
2: Ja, ze zijn bang. Ja, foto's maken, maar ook dingen meenemen uit het archief natuurlijk. Dus er wordt echt op gecontroleerd. Je mag alleen met een potlood werken. Dat is ook al bijzonder. Ze zijn denk bang dat je in de documenten anders aantekeningen maakt of zo.
1: Ja.
2: En je kunt in een blok reserveren, 3 uur. En je kunt dat voor de middag en na de middag doen. Dus je kunt wel een hele dag daar bezig zijn.
1: En kom je iets tegen, dat heb ik dan weer gehoord. Bijvoorbeeld van een foto die de familie nooit gezien heeft van de figuur. En kom je die tegen en zou je die graag willen hebben?
2: Dan kun je daar een verzoek indienen. En dan bepaalt dan het archief of je die mag hebben of een kopie ervan.
1: Nou, dan sturen ze jou een kopie. En dat duurt 6 weken, heb ik begrepen.
2: Ja, dat duurt een tijdje.
1: Tenminste 6 weken. Ja, dat klopt.
2: Want ik heb het ook voor 1 document gevraagd. En toen zeiden ze ook, ja, schriftelijk aanvragen of per mail aanvragen. En dan krijg je eerst antwoord of het mag of niet.
1: Het mag of niet.
2: En dan sturen ze het toe.
1: Dus het is echt een hele formele gebeurtenis. Ja. Wil je daar een kijkje nemen? Maar ik kan me voorstellen dat mensen best wel eens graag willen weten van, goh, hoe is het in het verleden toegegaan bij mijn vader, bij mijn moeder of bij mijn... Henk, jij mag weer even ademhalen. Henk en deze Henk en Martin gaan weer even muziekje erbij zoeken. En dan gaan we naar de dag van aanstaande maandag.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Ja, Henk. We gaan nou ook hebben over datgene wat dus in kader van Theater naar de Dam in Sint-Antonis gebracht gaat worden. Dat wordt gebracht op 4 mei, na de dodenherdenking, in Oelbroek. En we hebben een stuk gevonden dankzij jouw speurwerk. De titel van het stuk, daar gaan we eerst even naartoe. Dat is...
2: En niemand krijgt de schuld.
1: Ja, en het gaat over...
2: Het gaat over de Joodse familie Wallach. Vader Heiman Wallach en zijn vrouw Vrouwtje van Esso. Die beschrijven we eerst van de Groningse periode. Want Heiman is naar Groningen getrokken en met Vrouwtje getrouwd eigenlijk. En Heiman was violist, pianist. En... en al gauw kwamen er kinderen. Dat was Isidor, de oudste zoon. Die komt later een stuk ook nog terug. En er wordt ook nog een dochter geboren. En daarna besluit het gezin van Groningen, hoewel ze daar succesvol waren in de muziek, toch naar Den Haag te gaan. Daar zagen ze meer mogelijkheden. Er was een residentiestad.
1: Meer
2: veel
1: feest.
2: Veel hoogwaardigheidsbekleders. Ja, er was veel te doen. Het was ook een goede keus geweest, want er was inderdaad veel werk voor Heiman. En die is daar ook al die jaren heel erg actief geweest in de muziekwereld. Veel optredens. In die tijd was het ook belangrijk natuurlijk. Hè. De mensen, als ze iets wilden doen s'avonds, dan gingen ze de stad in. En daar verdiende hij een goede boterham aan.
1: En dat ging door tot?
2: Ja, dat ging door tot aan de oorlog. Het eerste jaar van de oorlog toen Den Haag bezet was door de Duitsers, was nog niet zoveel aan de hand. Heiman kon nog volop optreden. Ook zijn zoon Isidor die was inmiddels actief in de muziekwereld. En die had ook veel optredens. Maar in 1941, toen kwamen de maatregelen van de Duitsers. Dan mochten Joodse muzici mochten geen muziek meer maken. En Heiman die raakte werkloos. En al eigenlijk 2 maanden later moesten werklozen zich melden voor werkkampen. Toen ze naar kamp Beuger de Stappen was gegaan.
1: En daar ben je van de week nog langs gefietst.
2: Ben ik in de vakantie. Ik was vlakbij, ik dacht, ga toch even kijken.
1: De geschiedenisman, hè, die wil weten waar het gebeurd is.
2: Ja. Er stond een informatiebord, dat was eigenlijk een beetje alles.
1: Oh, je hebt teleurgesteld.
2: Nou, ik was al een beetje voorbereid. Maar het was toch, ja, ik wilde het toch eventjes zien. Ik was in de buurt, een stukje toen ik terugweg met de auto even langs gereden.
1: En wij zijn dus tot dat verhaal gekomen, Henk. Vanaf Groningen naar Den Haag. Omdat de familie terechtgekomen is. Door de onderduik.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Want we moeten natuurlijk wel bij het land van Kuik blijven.
2: Ja, moeten wel. Ja. Nou, uiteindelijk moest die familie onderduiken. De rest van de familie, want Heiman zat in het werkkamp. En toen hebben ze gekozen, of ze zijn iemand tegengekomen uit Stevensbeek in Den Haag. Ik ga het niet helemaal precies vertellen.
1: Nee,
2: maar
1: niet doen.
2: Op die manier kregen ze een onderduikplek in Stevensbeek. En Isidor, dus die oudste zoon, die inmiddels een relatie had met een danseres, die hadden een onderduikplek in Oplo.
1: Dus ze hebben in Stevensbeek en in Oplo, dus de familie gezamenlijk eigenlijk opgevangen.
2: Ja.
1: Hoe het verder gegaan is, dat gaan wij natuurlijk niet vertellen. Maar jij gaat wel vertellen hoe jij dus met de werkelijke nabestaanden van deze echt bestaande familie in contact bent gekomen.
2: Ja.
1: Want daar kun jij denk ik 3 boeken over schrijven.
2: Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Nou, met de familie Wallach heb ik al een jaar of 4, denk ik, of 5 contact. Ook weer via Sia Moses, die ik in het begin noemde eigenlijk. Die noemde die naam, ben gaan zoeken, heb ik contact mee gekregen. En ik weet eigenlijk alles van die onderduikadres in Stevensbeek eigenlijk, waar het grootste gedeelte van de familie zat. Maar nu ik in de archieven ben gedoken, bleek dat Isidor, en de beste familie zelf eigenlijk nog niet eens, in Oplo was ondergedoken met Justine Zeelander. Haar artiestennaam was trouwens Hatje Magaroff.
1: Hele mooie naam.
2: Hele mooie naam.
1: Hele mooie foto's.
2: Ze was een bekende danseres. Ze trad bijvoorbeeld in de vereniging in Nijmegen een week lang op. Dus ze was best wel een bekende naam.
1: Henk, mag ik even onderbreken? Ja. We hebben het dus over Hatja. Dan denk ik ineens aan de mooie foto's die jij ook hebt weten op te snuffelen. Want van die danseres heb je een paar prachtige foto's. En dan denk je, ja, het is 1940. Die zal er wel heel lomp bijgestaan op het podium. Nou, die had me toch kleding aan.
2: Ja.
1: Oeh. En die krijgen we ook echt te zien, hè?
2: Ja, het was voor die tijd heel modern eigenlijk. Ze schijnt ook nog in prijs opgetreden te hebben. Uiteindelijk vestigt ze zich ook in Den Haag en heeft ze Isidore waarschijnlijk bij een van die optredens leren kennen. En dus zij besloten om hun eigen onderdakadres in Oplo daar naartoe te gaan toen ze dat adres vonden.
1: Maar hoe het verder gaat, dat gaan we niet vertellen.
2: Nee, dat kunnen we niet vertellen, nee.
1: Nee, maar jij hebt dus ook contacten, heel veel. Verrassend, vorige week, 2 weken geleden, een heel verrassende brief gekregen.
2: Ja, ik had dus al lang contact met de familie Wallach. En ik probeerde ook contact te leggen met de familie van Justine Zeelander, van Hatcher, dus, die danseres. Dat viel niet mee. Er is ook veel familie omgekomen in de oorlog. Maar uiteindelijk lukte me om, ik probeerde het gewoon, ik zag een naam en dat zou mijn familielid kunnen zijn. Maar of het zo was, dat was maar een vraag. Maar gewoon een mailtje sturen. Ik hoorde een heel tijdje niks en een maand of zo reageerde ze van, ja, ik ben inderdaad familie. Verrassend dat iemand zich nog in Justine verdiept. En op die manier zijn we toch iets meer te weten gekomen over Justine eigenlijk. En de familie komt ook vanuit België en Frankrijk. En je woont in Frankrijk. Die komen ook naar de...
1: En dat zijn tachtigers, hè?
2: Ja, die zijn al tachtigers, ja.
1: Die komen met z'n drieën naar Sint-Anne.
2: Die komen met de auto. Die ene dame uit Frankrijk rechtstreeks naar Stevensbeek.
1: Of er een hotel is in Stevensbeek.
2: Ja. En die gaan ook de voorstelling bijwonen.
1: Ja. Ja.
2: En ze zien voor het eerst de familie Wallach. Dus die hebben na de oorlog geen contact meer gehad. Dus
1: ze schreven ook in die brief dat ze eigenlijk een heleboel niet wist van de geschiedenis. Hè?
2: Nee. En dat is als je nu het mooie van het verhaal, hè, de familie gaat elkaar ontmoeten. De een heeft toch weer een paar foto's opgeduikeld. De andere heeft een heel familiefotoalbum. Dus op die manier
1: wordt
2: de informatie weer completer.
1: Ja, Henk, je hebt ons een heleboel verteld. Ten eerste over jouw eigen geschiedenis, over Theater naar de Dam, hoe dat ontstaan is. Maar ook over datgene wat in het kader van Theater naar de Dam maandag 4 mei gebracht wordt in Ulbroek in Sint-Antonis. Niemand krijgt de schuld. En wij kunnen wel zeggen, kom kijken. Maar heren, ook al zouden jullie willen komen kijken, het is allang uitverkocht. Zoveel belangstelling is ervoor. En wij zeggen wel eens, we zijn er met een kleine groep. We noemen ons de regiegroep. We zouden het eigenlijk 2 keer moeten opvoeren. Maar dan is het gevoel eraf, hè, Henk. Het kan maar 1 keer opgevoerd worden. Omdat iedereen, je zag het net aan mij, zo geëmotioneerd raakt dat het maar 1 keer opgevoerd kan worden. Henk, jij ontzettend bedankt voor jouw fijne verhaal. Henk en Martin, jullie bedankt voor jullie meedenken. Ook wat de kwestie muziek betreft. En we wensen elkaar weer goede dagen toe.
2: Oké, dankjewel. Graag gedaan.

0: De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag Mientje, daar zijn we weer.
2: Ja, goeiedag Henk en goeiedag Martin. En natuurlijk al de mensen die zitten te luisteren.
1: Ja, ik was nog steeds verrast na de vorige week. Heb je nog iets ervan gehoord van jouw gedicht?
2: Jazeker. Wij hebben even kijken. Ik heb woensdag is het pakketje hier opgehaald. En ik heb gisteravond een mailtje gekregen uit Amerika dat hij het afgehaald heeft en dat hij mij vandaag doet bellen.
1: Oh, dan zullen we het maar niet lang maken.
2: Dus, nee, maar dus het is toch nog 6 uur vroeger, hoor. Dus ik denk niet dat je al belt.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar het is zo'n apart verhaal geworden. Dat ik ben heel benieuwd wat hij ook van het schilderij vindt zelf. Maar ook gestuurd is hierop en 24 uur later is het in New York en kan hij het op gaan halen.
1: Ja, we hebben inderdaad vandaag ook een uitzending over de doorherdenking. Met Henk en Erika. En dat gaat dus ook over het toneelstuk wat er in Ulbroek opgevoerd gaat worden na de doordenking.
2: Ja.
1: Gaat jouw gedicht ook richting de kant van de doordenking of de bevrijheid of de bevrijding?
2: Nou, ik zou het wel best willen doen. Ik heb het wat vaker, toen ik op de omroep was, altijd een gedicht voorgelezen bij de dodenherdenking. Maar ik heb nou verder helemaal niks gehoord. Dus ik laat het zomaar.
1: Oké, maar we krijgen wel weer een mooi gedicht van jou.
2: Ja, maar nou, dit keer toch wel anders, want het is lente.
1: Ja.
2: En laatst was er zoveel te doen over verlichting. Wat vertelden de kinderen nou wel over lentekribbels en alles wat erbij hoort.
1: Ja,
2: en toen dacht ik aan hoe dat ons moeder daar vroeger deed.
1: Oké, de bijtjes.
2: Verlichting. Op een dag, toen ik aan ons Moeke vroeg, Moeke, waar komen de kindjes vandaan? Keek ze me over dat brilletjes aan. Kom, zei ze, en ze noemde me bij de hand. Samen liepen we naar achter, naar het

0: land, voorbij de piepers, de slaai en de kroten, de lookpiepjes en de sterrenappelenbam, wees ze naar de kappersen die er stonden. Mij, zei ze, het een mazzel en zet er in een kool een kindje. Terwijl we jaren terug gebeurde dat ook bij ons. Het was een derke en we noemden er Mientje. Ik keek er aan en gleufde haar meteen. Want moeders, die liegen toch niet? Dat is nummer 1. Later werd het een verhaaltje over een ooievaar die kwam gevlogen. Toen begreep ik dat de eerste was gelogen. Een stadje later kwamen ze bij ons moeken uit een buk. Daar geloofde ik dus helemaal niet. Ik dacht, als groot ben, zoek ik het ergens wel uit.
1: En ben erachter gekomen.
0: Dat is het toch niet gehaald, ja.
1: Prachtig. Ja. Hey, heel leuk. Dat is ook echt, nou, in deze uitzending is dat ook perfect om even een beetje ontspannend naar een leuke dicht te luisteren. Dankjewel, Mientje. Hartstikke leuk.
0: Ja, dus, nou, geniet van de fijne dagen, zou ik zeggen. En tot volgende week.
1: Oké, dankjewel. Doei.
0: Houdoe.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achter op een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet naar ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
6: Kuik. We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep.

Goedenavond, wat fijn dat jij weer luistert. En na een uur Stichting Wel eens een Oude Land voor Kuik, is het nu tijd voor een uur lang heerlijke gouden ouwe. Ik twijfel er niet aan dat er voor jou ook memories zullen zijn in dit uur, want er komt van alles aan bod. Klassiekers, pop, rhythm and blues, soul en meezingers. In elk geval ben ik begonnen met een geweldige mooie plaat van The Animals, The House of the Rising Sun. Het is één van hun grootste hits. En dan direct na een reeks van platen gaan we echt diep terug in de tijd. Maar eerst krijgen we ABBA en Soa La Ama. Kennen we die trouwens nog? En de start van deze reeks is van Rick Astley en van zijn album Wherever You Need Somebody. Het is één van zijn grootste hits, dus maar gauw.

0: Little Need Love uit 1973. Het was een plaat uit het begin van deze Zweedse band. Ze waren toen nog minder bekend trouwens. Echter nadat zij het, met het lied Waterloo het Eurovisie Songfestival in 1974 wonnen, werd het anders. Shola Ama, You Might Need Somebody uit 1997. Deze Britse zangeres, zij is geboren in Londen en had eind van de jaren 90 haar doorbraak. Ze werd trouwens ontdekt als tiener in de nachtclub. Er komen platen aan, wauw. En ik weet bijna zeker dat jij er ook van gaat genieten. Sickery Tip, Barry White en deze uit 1969. Het is een van de eerste platen waarbij een orkest gebruikt werd. En het werd een grote wereldhit. Barry Ryan en zijn inderdaad Eloise.
1: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.

1972. Secret Tips met Son of My Father. Barry White, Never, Never Gonna Give You Up uit 1974. Wederom een mooie klassieker van de soulmuziek. Met een belofte van een onvoorwaardelijke liefde. I Never, Never Gonna Give You Up. Staat nog voor jou klaar. Een lied van Herman Hermits en de Everly Brothers en Engelbert Humperdinck. En één bekend romantisch nummer was dat in 1968. Het lied is afkomstig van een gelijknamige film, Le Bien Ce Qui Est Du

echte 16-song uit de hoogtijdagen van deze band. Hermer Hermits met Something Happening uit 1969. De Everly Brothers met Love is Strange. Oorspronkelijk was het een hit uit 1956 van Mickey en Sylvia. Randy Van Warmer, ken jij deze nog? Als jij direct het lied hoort, denk ik van wel. En er is ook nog eentje van Lobo en een mooie plaat van Leo Sayer met When I Need You. Het lied is trouwens geschreven door Neil Diamond. Het is wederom een typerende liefdesballad uit de jaren 70.

Just When I Needed You Most uit 1979, zong Randy van Warmer. Het is een echte wereldhit geworden. Ook in Nederland stond het zeer hoog genoteerd in de top. Lobo, de Caribbean Disco Show, de tijd van de disco. Opvallend van deze plaat is verrassend dat de super deed alleen in Nederland en in België. Ik ga trouwens weer richting de klok van 9 uur en dan krijgen we Hollands Glory. Wederom een van de meest beluisterde uren bij Omroep Landelijk Kijk. Maar er staan nog twee schitterende accouwouwen voor je klaar. Status Quo en Pictures of Manstick Man uit 1968 en eentje van de Writers Brothers uit 1965. Unchained Melody. Ik zou zeggen tot direct na de klok van 9 uur. Tot zo. Doei.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
1: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Omroep Land van Kuik. Met Hollands Glory. Geniet van deze favoriet.

Hallo, goedenavond. Wat fijn dat jij weer luistert naar een uur gouden ouwe, nu de start van Hollands Glorie. Platen die zijn gemaakt door Nederlanders en de teksten in het Nederlands, maar ook in andere talen natuurlijk. Ik ben gestart met een feel-good hit van Nikkel Simon, Gek van Geluk uit 2011. Het stond op het album 4 en het werd niet een van de grootste hits, maar het kwam wel in de single top 100 terecht. Direct krijgen we nog meer hits uit Volendam. Wat dacht je van The Cats, The 3J's? En nu een van de grootste hits van Anita Meijer. And They Don't Play Your Love Song Anymore. Dat zong ze in 1982. Een heerlijk iconisch nummer van haar. En het bereikte de top 40 van de Nederlandse en buitenlandse hitlijsten.

Marianne de Cats, het werd een gouden plaats. Een lied dat nog in vele landen is gecoverd. De Drieërs bevlogen als vogels. Een heerlijke, warme, akoestische popsound. En het gaat over vrijheid en dromen najagen en het losmaken van beperkingen. Maar er staan meer liedjes voor klaar. En die iets hebben van Moet en O, maar ik draai ze toch. Bad Brother en Jesse. Een klassieker van de classics en deze van Antje Montero en Vrije met jou. En de tekst, ja, die spreekt voor zich.

Beat, Brodder en Jesse. Met haar bloesje was te klein uit 2009 in Hollandse Slager. En dat is die plaat van Moeteno. De Classics met Yellow Sun of Ecuador. Hij was uit 1974. Het was de opvolger van My Lady of Spain en Sunshine Baby. Ik zie trouwens dat ik nog direct een serie platen heb van diverse Hermans. Onder andere Lebbinghoff, Brood en zijn Wild Romance. En de start zal deze keer zijn van Earth and Fire, The Song of the Marching Children. Het album waarop deze plaat staat heeft dezelfde titel. Een plaat waar gebruik van wordt gemaakt met een mellotron. En dat was een elektrisch muziekinstrument met toetsen, wat in die tijd wel vaker werd gebruikt.

Anoushka. Het is in verschillende talen uitgebracht en het werd internationaal in hit. Vooral door de versie van Udo Jurgens. De Nederlandse versie van Lippincoff is dus onderdeel van een brede trend waarin buitenlandse hits werden vertaald naar de Nederlandse markt. Daarvoor Herman Brood en His Wild Romans met Never Be Clever. Het is de grootste hit van Brood geworden. Maar de file begint langzaam te slinken en dat komt maar goed uit, want het is alweer 10:50. En gaan we verder met Suzanne Freek en de derde Herman van vanavond. Maar eerst genieten van deze meezingen van George Baker en zijn Sing a Song of Love.

doei. Slapeloosheid, Suzanne en Freek uit 2023. Deze zangers zijn erg geliefd, zowel bij de Nederlandse als bij het Belgische publiek. En ze scoren daar een mooie hit mee. Herman van Keeken, Papi loopt toch niet zo snel uit 1972. Een van de bekendste hits van die jaren. We gaan richting de klok van 10 en we hebben nog 2 platen voor klaarstaan. Walter Kroes en Lekker Hè en Scarlet Lady van de Hollandse band Lucifer. Doei. Je hoort ze allemaal. Yes.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rolstoelen Leen van Zomeren heeft het bevrijdingsvuur naar Wilbertoort gebracht. De estafette met 119 groepen uit 107 gemeenten symboliseert de bevrijding van Nederland en vindt plaats in de nacht van 4 op 5 mei. Van Zomeren hoopt mensen te verbinden en zijn eigen grenzen te verleggen. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. 65% maakt zich zorgen over zorg en ondersteuning, terwijl 55% gezondheid en 50% veiligheid benoemt. Hulp bij gezondheidsproblemen wordt vaak gezocht binnen het gezin of bij zorgorganisaties. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen voor naasten en zorgverleners. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. 2 politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

I've been reading, stories I've been

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rolstoelen Leen van Zomeren heeft het bevrijdingsvuur naar Wilbertoort gebracht. De estafette met 119 groepen uit 107 gemeenten symboliseert de bevrijding van Nederland en vindt plaats in de nacht van 4 op 5 mei. Van Zomeren hoopt mensen te verbinden en zijn eigen grenzen te verleggen. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. 65% maakt zich zorgen over zorg en ondersteuning, terwijl 55% gezondheid en 50% veiligheid benoemt. Hulp bij gezondheidsproblemen wordt vaak gezocht binnen het gezin of bij zorgorganisaties. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen voor naasten en zorgverleners. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.